0: Heerlijke vrijdagochtend, goeiemorgen. Kom ons beginnen met een paar lekker aanhalings. Thomas Aquinas het gesê, there is nothing on this earth more to be prized than true friendship. Sê het dan kry, vasthou. Buddha het gesê, just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life. En dan Thomas More het gesê, no, there's nothing half so sweet in life as love's young dream. Liefde, vriendskap en geloof lyk het vir my vanoggend. Iets om oor te dink.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Kijk, later ga ik je meer vertellen van die groot opening wat daar vandag is by SSK Ankerland. Natuurlijk, ons wat een bytijdsending daar doen die hele dag omtrent. Maar nou eers kyk ons na internationale dag. Is onder Remember Me Thursday. En dit is maar om miskien die diere liefdes van jou te herinner wat jy gehad het in jou leven. Dit is ook World Maritime Day vandag. World Bollywood Day, so daar is hy. Kom nie een bykie aantrek soos een Bollywood ster nie en dan dans hier die straat in plaas van loop. Dit is ook dan internationale punctuation day. Moet nie vergeet nie jou uitroeptekens, jou vraagtekens, jou in hakkies. Punctuate people, gooi het. En is ook dan Bluebird of Happiness Day. Internationale dag, maak een van die jou eie. Volgende is het dan Bobby van Jaarsveld, se wonderwerk.
1: 90.1 SFM.

0: Ons kan hy paai, dit is skoolvakansie, so, dit is oktobervakansie, bykie stiller as gewoonlik, so saam die lang naweek, hierdie tyd van die ochend, later vandag wat het wel kan bezig raak, ons kyk net vinnig daar uit George uit, as jy opkom met die pas van die wildernis af, jy wees maar net voorzichtig daar met die padwerke, maak het maar moeilik, en dan is het bezig net daar die groot treinbrug, dus op Nysna weg in George, verder lyk het redelijk vry vloeiend, by die lughawe lyk het ook goed, groot brak, vryvloeiende verkeer, so ook klein brak, en dan in Mosselbaai, is enkel vanaf Dannebaai se kant af, is het daar dier Heiderand, bykie bezig by die twee groot aansluitings, en dan dier Voorbaai, wat hier so bykie gaan sit. Ons het nou een markverslag wat wag.
1: SFM, die kortste route na jou

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Musiek op sy beste, net hier op

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.

0: is wat ons wil, hey, goeie tye, Dirk van die Westhuizen, saam met Bobby van Jaarsveld. Hier is aan Skakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag hier, direct vanaf SSK Agriland, en jy wil verseker het draai kom maak, is hier in Mosselbaai, is vandag, hier is fantastische speciale aanbiedinge, hier is uitstallers, van die verskaffers wat uitstallings het hier, hier is definitief meer as genoeg rede vir jou om het draai te kom maak hier, en dan, wanneer jy draai kom maak, nou hier binne by SSK Agriland, binne in die winkel, is daar Beans for Africa, heerlijke koffie, baie dankie vir julle, hulle het vir ons lekker koffie gestuur, die heerlijkste koffie, as jy hierna te kom, dan kan jy een gratis kopie koffie kry, so maak seker, jy doen daar die ding verseker.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

good luck met Would I Lie to You. Nou, ons kom direk van jou hier vanaf SSK Agriland hier in Mosselbaai. Kom maak het draai as jy nog nie was nie. Hier is verskriklik baie om te sien en te ervaar. En hier is uitstallings en hier is allerhande speciale aanbiedinge. Versekering gewis wil jy draai kom maak. Daar is ook baie prijs om te wen. En dis tyd om die volgende twee wenners aan te kondig. So, volgende een, NL...

Good luck, man. Would I lie to you? Nou, ons kom direct van jou hier vanaf SSK Agriland hier in Mosselbaai. Kom, maak het draai as jy nog nie was nie. Hier is verskriklik baie om te sien en te ervaar. En hier is uitstallings en hier is allerhande speciale aanbiedinge. Versekering gewis, wil jy draai kom maak. Daar is ook baie prijs om te wen. En dis tyd om die volgende twee wenners aan te kondig. So, volgende een, NL Oosthuizen,

0: Luck, man, would I lie to you? Nou, ons kom direct van jou hier vanaf SSK Agriland hier in Mosselbaai. Kom, maak het draai as jy nog nie was nie. Hier is verskriklik baie om te sien en te ervaar. En hier is uitstallings en hier is allerhande speciale aanbiedinge. Versekering gewis, wil jy draai kom maak. Daar is ook baie prijs om te wen. En dis tyd om die volgende twee wenners aan te kondig. So, volgende een, NL Oosthuizen, met selfoonnommer wat eindig op 843. So, NL Oosthuizen, selfoonnommer eindig op 843. Kom maak het draai hier by die SFM busie. Ons is hier in die parkeerarea. Kom maak het draai om jou prijs te ontvang. En dan ook P. Maritz, met selfoonnommer wat eindig op 503. Ek herhaal daai een, P. Maritz, selfoonnommer eindig op 503. Kom maak het draai hier by die SFM bus hier in die parkeerarea, hier by SSK Agriland, en kom al jou prijs af.
1: Die winde van verandering begin beweeg. Iets betekenisvol is op pad. Iets wat die regslandskap anders gaan laat lyk. Groot onthulling, Januari 2026. Oosthuizen, Marais en Pretorius Prokureurs, waar verandering koers vat.
2: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

Quentin Prinsloo, Platteland, ek wil by jou bly, want my hart is op die Platteland. Geloof my, dit is hoe dit voel hier by SSK vandag, soos Platteland, lekker kuier atmosfeer. Kom maak het draai, kom maak het draai. SFM is nog hier tot 3 uur vanmiddag. Henrico gaan jou hier van die nuus af, gaan hy jou verder geselskap hou. My naam Danny, dit was my voorreg om saam met jou te kuier vanoggend. 90.1

0: is 29 na 12, jy is op SFM. Campbell saam met Cordelia, my persoon. Onthou jy nog Son Miles? Het jy ook nou geluister? Ons is regstreeks vanaf SSK Agrilande, waar ons saam met jou kerk tot so voor 3. Nou, ek het vroeger, het ek vir jou gevra, eenvoudige vraag wat ek het, het SSK een verfafdeling wat verf meng ook? En nou, jy kan een kans staan om een van 14,000 rand SSK vouchers te wen, SMS'e wat al reeds instroom. WhatsApp jou naam saam met jou antwoord na 064-008-1815. Ons sit nou die muziek voort met Gert-Jan Kemp.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: Is 18:01, welkom by uur 2 van ons regstreekse buiteuitsending vanaf SSK Agriland hier in Voorbaai, Mosselbaai, wat ons saam met jou keer tot so voor 93.1, 104.1, wereldwijd aanlijn ook aan jou beskikbaar. Ons gaan nou weer wegval met daardie competitievraag, so bly gerus ingeskakel. Nou hier by SSK Agriland reik dit nou behoorlik na braai. Tollie Slaghuis, vleismark, het dan vir SFM span heerlike warm boerewors hotdogs gebring. Baie dankie, Tollies, en as die reek jou honger maak, Tollies is sommer hier binnen die SSK centrum. So kom stap deur, gaan loer na hulle vleis en biltong, en sê sommer vir hulle die SFM span het jou gestuur. Tollies Slaghuis en vleismark, binnen die SSK centrum in Voorbaai.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou

Arnie Jordaan, wat sê gee my, op hierdie dag in 1976, een baie belangrike een vir popkultuur en rock muziek. Daar is een jong student, Larry Mullen Jr., wat in, op een bulletin board, advertentieboord by die universiteit, sit hy, wat so mense het noem, een nota op, dat hy soek mense om saam met hom een rockband te begin. En daar is vier ouwens wat toe nou reageer op hierdie advertentie, en hulle vijf het toe nou een rockband begin. En die vier wat gereageer het op die advertentie was Adam Clayton, David Evans, sy broer Dick Evans, en hulle vriend Bono.

0: Dit nie, die kankeraal van Freddy Nest op die vrijdag, meer en meer, lekker enekie daarie van hom, nee. Nicholas Lou, net hierna met soos Dynamiet, en dan natuurlijk Bon Jovi op pad met It's My Life, lekker, sampe soos een lekker type supersport, dikie daarie, nee. Ja, heel sal hoor, en dan net aan op, rotsbykie sprimbokke.
1: Is het hier om te bly?

0: Bon Jovi, net hier op SFM met It's My Life en net so voor het Nicholas Lou daar gewees met Soos Dynamiet. Nou ja, eerst kom ons Sondag, gaan lekker rugby wees, Springbok rugby, en dit is te, daarom na kerk, dit is goeie nies, nee, so van julle het geen verskoning, julle moet kerk toe gaan nog steeds, nee. Dit is so kwart voor 12, Sondagochtend, 11:45, dan is natuurlijk Australië ten die Springbokke, en dit gaan baie interessante wedstrijd wees. So ja, ek hoop die bokke doen het, ek hoop hulle wen, soos gesê, 13 veranderinge aan die span, Australië wat natuurlijk 5 in een rij al gewen het, so hulle is reg vir die ding hoor, ek moet vir jou sê, hulle is reg vir die ding, maar is okay, ons sal omtackle, ons sal kyk hoe gaan het, ons kyk hoe werk het, ek hoop regtig waar die bokke kan het doen, die hele paar manne wat gaan speel, wat nog nie speeltijd gehad het, of kans gehad het nie, maar nou ja, Rassie, in Rassie we trust, as ek het so kan sê, nee. Hey man, lekker week gewees, gister, lekker braaidag gewees, as jy nou net ingeskakel het by ons, hoe gaan het? Ek hoop het gaan goed met jou. Hier is ons Boston met More Than a Feeling.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

More Than a Feeling, Boston, lekker in die gitaar hier uitgekom in 1976, as ek nie mis het nie, Augustus, my verjaarsdag maand. Ek is amper seker, het was 1976, kan 1975 wees, maar ek dink het was 1976 gewees. Lekker in die geskryf daar die Tom Scholes, en natuurlijk die hoofsanger van die groep, natuurlijk Brad Delp, hierdie man het goed gedoen, he. Die liedjie natuurlijk nummer 5 bereik in Amerika, dit was die hoogste posisie daar kant gewees, so ja, lekker ene man, Boston, More Than a Feeling, Renel Day, net die naam, DJ speel het weer, ek kan ek het om nou een keer gespeel, Renel, en dan Hayley Clark met Merkies, hier op SFM.

0: Ja, dan sal sy nou Hailey Clark net hier op SFM met as die merkies blou raak net voor het Renel Duy gewees al met DJ speel dit weer. Lekker liekie daarie, nee. Nou ja, soos ek vroeger gesê het, ek hoop het die heerlijke week gehad, lekker kort week gewees, nee, gister braaidag soos ons gesê het, en ja, wie het gebraai? Ek het nie gebraai nie, ek het laas week sondag gebraai, lekkerste braai in 'n lang tyd gewees, lekker chicken sosaties, hoender sosaties daar op die rooster gehad, hey, saam met so een of twee choppies, kyk as jy vandag choppies het, jy skatryk, nee, dan as jy gesiende mens in die, in jou buurt of de, en natuurlijk in die dorp in jou omgeving, een gesiende mens nee, as jy een choppie of twee het, so skaap choppie, nee, maar saam met die lekker hoendersosaties het ons ook een lekker stikkie wors geet, ach niks lekker drie, my vrou het die lekker curry noedelslaai gemaakt, ons allemaal ken die ou curry noedelslaai, nee, en dan ook saam met dit, wat het ons saam met het geet, daar was iets anders saam met dit, garlic brood, ja, en nog, daar was iets anders ook, gevulde aartappels, soos hy het aartappels gevat, heel aartappels, oopgesny en om gevul binne met lekker room, so bykie bacon, so bykie kaas, en dan, och, jylle, dit was lekker. So ja, kyk, dit is nou, afgesien van die choppies wat saam was, jy weet, ook kan lekker eet nog by die huis, is het nie, nee. En ons generatie het heeltemal weggebreek van die set menu af, want ons het so rikkie terug oor het gepraat, die lekker set menu wat jy in die aande gehad is by die huis, kom ons vanavond macaroni, morgen is het, hoender, rysvleis en aartappels of so iets, jy weet, en, omdat ons so gejaagde lewe lei op hierdie stadium, nee, hey, maar vrydaande bly nog steeds fish and chips aande, nee, lekker takeaway aande, ja man, Pharrell Williams, net die naam met Happy,
1: 90.1

0: prachtig in Monarch hier op SFM met Going Home op die vrijdag aan. Nou ja, net so voor het Love geweest met Trojan Horse. Kan jy groe, hy liekie is 3 jaar jonger as ek. Uitgekom natuurlijk in 1978, he, Trojan Horse. Die groep is natuurlijk oorspronkelijk van Nederland af. En ek moet sê, die dames het daar maar baie goed gesing. José Gubi, Marga Scheide en natuurlijk Betty Broad. En prachtig is het nie. Uitgereik 1978, lieve hemel, 3 jaar jonger as ek. Hoe oud sê die liekie dan? Is 58? Nee, 48? Anton, jy is ook nie 60's nie. 48 jaar oud, hè? Trojan Horse, lekker liekie. Net hier al terug, wat vir tense breek?
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.
0: Welkom terug hier op SFM. Altyd te voorreg om saam met jou te kan sit en kuier. Nee, hey, waar jy ook al is, ry asseblief versigtig as jy op die pad is. Kyk, mense is nog steeds op pad huis toe, glo dit of nie. Welkom daar aan almal daar in die Oudtshoorn distrik ook. Welkom hier by ons en dan wêreldwyd, die van julle wat ingeskakel is, lekker om saam met jou te kan kuier, nee. Jason Derulo, hier is ons met The Other Side.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Ja, net so voor die breek daar natuurlijk gewees, Bachman so nou overdrive, you ain't seen nothing yet, oh, is a lekker song daar in het. Dis net so na 7 goeie naand, lekker om soms jy te kyk hier op SFM, hier is ons Billy Joel met Uptown.

Bad Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Dit was natuurlijk een van haar eerste top 10 liedjes geweest, nee. Ach, kijk, ons allemaal onthou haar natuurlijk van We Belong, nee. We belong to the... Maar goeie liedje, uitgekom 1980. En ek weer iets van die album af, Crimes of a Passion, want ek het haar album by die huis. Maar goeie liedje. Ja, ek is nou haar nummer 1 treffer by haar. Sy was daarom nie een one-hit wonder nie. Jy weet, sy het baie treffers soos hierdie gehad en dit wat in die top 10 was natuurlijk ook op die treffersparade. Maar haar groot een was maar We Belong, nee. As jy nie weet wie die liedje of wat ek nou van praat, jy gaan kyk een bykie Pat Benatar. Benatar, jy moet het recht sê, B-E-N-A-T-A-R, Benatar. En dan gaan kyk jy op YouTube, We Belong, en sê jy dadelik die liedje herken en sien wat haar groot treffer vir my was, nee. Hier is ons te keur, die rechte liedje vir vanavond, nee. Friday, I'm in love, net hier op SFM.

0: Cure, Friday, I'm in love. Natuurlijk aan een groot treffers ook gehad. Nee, Close to Me was een van my ginseling The Cure liedjies gewees. Hey, ek onthou daai een en natuurlik ook Boys Don't Cry, ook een goeie een gewees. Maar Friday, I'm in love, 1992, hoe weet ek het? Want ek was natuurlijk ook, kyk, Close to Me was op 'n ander album gewees. Hy het in 1985 al uitgekom, maar ek het The Cure begin luister in 1991, toe ek in die koshuis was op Volksskool Heidelberg. En ek was daar gewees, 1991, standaard 8 in die koshuis gewees, en dis Volksskool Heidelberg in Gauteng, net diskant Nigel, en toe ek The Cure begin luister, joh, dit was daarom al amazing gewees, maar die album Close to Me het al 1985 uitgekom, maar 91 begin ons na dit te luister, maar ek weet in 92, toe bring hulle natuurlijk hierdie in Friday I'm in Love uit, o, ook een goeie treffer van hulle gewees, nee. Ja, Etienne Stein, ek sien hy wil vir ons ietsie sê net hierna, maar Eddie Wilson en al die mense is op pad, bly waar jy is, net hier op SFM.
1: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM

0: Jy maak het moeilik, die kanker van El Mishur, net hier op SFM, voor het late at night. Oh, my word, nee, wat a leekie, nou ja, jy is aangeskakel hier by SFM, 25 September. Lekker kort week gewees, soos ek vroeger gesê het, gister erfenisdag gewees, meeste van julle het vandag ook afgevat. Ek wens ek is een van die long weekend warriors, wat die daar raak sien. Nee, ek sien nooit een vrijdag raak, soos wat nou tussen een donderdag en een naweek val, wat ek kon sê, hey, geef my verlof, lekker. Ja, julle ouwens, ek geer het vir julle, julle wat het raak sien. Nou ja, lekker gesels al oor, een bykie vroeger, en ek hoop julle het sommer een heerlijke, heerlijke, lekker erfenisdag gehad. Braaidag, die van julle wat gebraai. Maar so kan julle kan weer braai, so kwart voor, natuurlijk 12, sondag, ochend, is nog steeds ochend, nee, 15 minuten later, dan is het eerst marg. Ek julle is hy vier keer aansteek so lang om die bokke te kyk tegen Australië. Madonna, net die naam met La Isla Bonita, een van my ginsling Madonna liekies.
1: 90.1 SFM.

Bonita, lekker enetjie daarie vanaan, nee, kyk, Madonna was daar maar groot gewees, nee, 1985, daar rond toe sy natuurlik groot, groot, groot ribbels hier in Suid-Afrika veroorsaak, want hy nog haar eerste liedjie Like a Virgin, dit was oralste geban, ons kon het nie geluister het, mag het nie gesing het, het was lelik, maar La Isla Bonita ook, 1986 uitgekom, 30 juni, en ek kan nie vir julle vertel, hoe goed was daai album nie gewees, nee, dit was regtig goed gewees, so ja, geloof het of nie, Madonna was goed, hoor, ja, sy wil net nie laat gaan nie, maar sy was goed gewees, hoor, 1986, joh, jylle, ek was dan net 3 gewees, toe dit natuurlijk uitgekom het, prachtige liedjie gewees, hoor, en ek dink hy het nummer 1 in die UK ook behal, in Britannia, daai area, skriemis het nie, ek dink hy was nummer 1 daar gewees, maar haar groot is natuurlijk Like a Virgin Material Girl, Like a Prayer, was een van haar grootstes gewees, 1989, ek was dan net 6 gewees, ek sal het nooit vergeet, die draai en uitgekom het nie, joh, Like a Prayer, baie goeie liedjie gewees, nee, Dibbelt was een vol, net die na, en dan natuurlijk Nitty Gritty is ook op pad. SFM Musiek en Vermaak.

Nitty Gritty, dit band, lekker enekie in American Dream, net voor die wereld was er val geweest met die klank, wat my natuurlijk hard maak. Net hierna terug, Elvis Blue met Mooi.

Dodo, hè, Nayoka, lekker die niekie daar in die country girl. En dan natuurlijk net so voor het gewees, Saartjie met Ai My Lam. Hey man, die tyd vlieg daar maar vannacht voorbij. Kan jy geloof, is al 8 uur? Wel, so te sê 8 uur hier op SFM. Lekker om saam met jou te kyk op die vrijdagavond. Wat maak jy? Laat weet sommer op Facebook.

0: Kurt Darren met 6-7. Liewe hemel, Kurt. Lekker, is ek maar lekker liekie. Ek weet nie, ek het lang gevat om uit te figure wat beteken julle 6-7 ding. Is maar amper iets soos whatever, kan wees, kan nie wees, so iets, ek weet nie. As ek reg julle, alle jongens al buite. Ek hoop ek verstaan het reg. So as jy nie weet nie, dan sê maar 6-7, ek weet nie. Ek weet nie, liewe hemel. Dave Edmonds net die naam met AJ Unok, Jelandry ook op pad met Asseblief.
1: Negentig punt een SFM.

Hoe lekker is dit, Jolandre? Man, asseblief, net voor het Dave Edmonds gewees dan met Aye You Knock. Jolandre het toch al goeie muziek uitgebring, nee? Ek like hy ene, vier op die water. Pam, pam, pam, pam, pam. Daai ene is lekker gewees. En kyk natuurlijk wat hom, Stardom, of wat ook al, wat hom famous gemaakt het, was die liedjie wat hy oorgedoen het natuurlijk van Bruce Springsteen, nee? Tougher Than The Rest, sy weergawe. Well, it's Saturday night. Ja, daai goed gesing, ek moet het vir hom gee, daai is daar maar prachtige weergawe. Kyk, as jy nie geweet het, was Jolandre of hy was a local ookie nie, jy gedink is internationale weergawe, nee, maar hy het hom baie, baie goed gesing, ja, goed gedoen daar. The Pretenders, let hier nou, een van my ginseling groepe ook, Brass in Pocket, lekker liekie.

0: Otto Klotz, lekker is dit nie, ons prachtige liedjie daar, die neem, net so vir het WG gewees met Heaven. Wil jylle, onthou jylle hierdie groep, Climby Fisher, Love Changes Everything. Oh, dit was mooi, hulle het een ander treffer ook gehad, liedjie met die naam van Rise to the Occasion. Rise to the Occasion, gaan kyk een bykie, luister na hom ook, dit was hulle twee groot treffers gewees, Climby Fisher, Love Changes Everything.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Love changes everything. Lekker, enige dag van die 80's af. Climb me, Fisher. Jamie Nichols, het hierna en Lia is ook op pad met Ligte Laag.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Lia, kyk, sy doen daar maar goed, nee, sing baie, baie, baie lekker. Nou kyk, hier is een van my gunsteling groepe ook van alle tye, Skotse manne, nee, twee broers natuurlijk, de Proclaimers, en kyk, hulle groot ene was natuurlijk, I'm gonna walk 500 miles, julle allemaal ken die liedjie, en I'm gonna walk 500, maar hier ene van hulle was net so groot gewees, nee, I'm on my way, from misery to happiness to be, on my way, hulle sing om on my way, so luister een bykie hierna, hier is hy, de Proclaimers met I'm on my way, okay.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.